0: gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, wordt een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig zich tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. De Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac. Dat is de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.

0: Goeiedag, hem. Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom. Boom.
1: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 190. 1932 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens twee schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Het officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt al maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen van 7 tot 8 non-stop gewijde muziek. Met psalmen, gezang en opwekking.
3: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto of op het werk.
2: Non-stop gewijde muziek. Met psalmen, gezang

0: zondagmorgen op O-Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek. O-Radio. Jij hoort er ook bij.
1: Op de kabel en FM, dag en nacht, O-Radio.
2: Oké, is iedereen klaar?

Hallo, dit zijn Bea en Mary met Jij hoort er ook bij, het christelijke radioprogramma voor de jeugd. Hartelijk welkom allemaal. Mary verzorgt de techniek en zoekt liedjes bij elkaar en Bea verzorgt de presentatie. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

0: voor de kleintjes.
1: Goedemorgen allemaal en een gezegende zondag. Mary, goedemorgen en een gezegende zondag. Mirjam, die kijkt de kamer eens in het rond. Wat een mensen. Een moeder kijkt haar aan en Mirjam vraagt: is dit allemaal familie? Nee, niet allemaal. Ja, ook weer wel allemaal. Kijk, dit hier, dat is mijn man. Dit is mijn zoon, Joost. En hier is Bertje. En dit is mijn zusje, Suzanne. De moeder van Tineke en Sonja. Nou, onthouden, dat zal wel niet in één keer gaan. Maar wees gerust, het komt wel. Maar hoe kwam jij in die sloot terecht? Nou, daar stond toch altijd een schutting? En die was weg. Ik hoefde nooit op te letten. En ineens lag ik in die sloot en kon er niet meer uitkomen. Gelukkig hoorde hij het. Oh, dat is Bertje. En die heeft pa opgehaald. En alles is gelukkig goed gekomen. Ja, gelukkig wel. Zeg, blijf je eten? Als het kan, moeder gaat tafel dekken. Gelukkig dat de tafel uitgetrokken kon worden. En het tafellaken, die paste ook nog. De borden, het bestek en het brood op tafel. Aan tafel, klonk de stem van moeder. En allen schoven aan. Eet ze, zegt moeder. En moeder, die had hamburgers gebakken met uien en mayonaise. Ha, heerlijk, riepen de kinderen. En iedereen begon te lachen. En toen was het stil geworden. Dan zegt Joost, strakjes moeten wij wel bij de dieren gaan kijken, hoor. En voeren. Wee, niet de kippen vergeten. Joost en Bertje gaan na het eten naar de schuur. En pa zei, ik ga naar de kippen. Oké. En het eten was gedaan. Niemand wou meer eten. En toen ging men aan het werk.

tekenen. De jongens die keken eens naar de poot die aan een balk hing. Ze trokken eraan. Gelukkig zeg, die zit goed vast. Maar hebben wij wel een tekening van een poot? Wacht even, ik ga naar de kast. En hij opende die en pakte een dierenboek. Wat zocht hij? Hij vond de leeuwenpoot. Want daar was hij naar op zoek. Kijk hier, dit is een leeuwenpoot. En samen bekeken ze de foto. Dit is hem. Eerst gaan we die op papier natekenen. En ze begonnen ijverig te tekenen. Ze begonnen elkaar te vergelijken. Deze? Gaan we deze poot doen? Nee, jij hebt die pootje niet helemaal. Deze dan? Ja, die doen we. Maar eerst schuren. En ze begonnen met schuren. Zo, dit is klaar. Ze gaan met hun handen eroverheen. Ja, mooi glad. Dan kunnen wij nu gaan snijden. Nee, joh. Wij moeten eerst op de poot tekenen. Ach ja, je hebt gelijk. Ze pakten het papiertje. Die paste precies om de poot. En zo tekenden ze de leeuwenpoot op het hout. Gelukkig. De papier moet eraf en ze begonnen heel voorzichtig te snijden. En opa, die stond uit nieuwsgierigheid te kijken. Goed zo, zei hij, maar dat ziet er goed uit. Opa, is er nog een poot? Ja, nog drie. Een tafel heeft toch vier poten? Klaar. Deze poot is helemaal klaar. Wij moeten alleen nog lakken. Nee, dat doen we als wij ze allemaal klaar hebben. Drie poten worden bij hen neergezet. Dan roept Sylvia. Zeg, denken jullie om de tijd? Moeder heeft vast al de tafel gedekt. Allemaal, ook Bram, kijken op de klok. Wat ging die tijd toch snel? Jas aan en gauw naar huis. Gelukkig hoefden ze niet ver te lopen. En moeder, die staat al in de deur. Gelukkig, ze komen eraan. Hebben jullie de tijd vergeten? Ja. Als Sylvia niets had gezegd, dan waren we te laat gekomen. En jullie hadden de hond in de pot gevonden. Had je niets voor ons bewaard? Jawel hoor, harde werkers moeten eten.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De nummer 1 van de Martini-staat.
3: Iedere zondagmorgen op Oog Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek.
2: Oog Radio.
3: Jij hoort er ook bij.
4: Op de kabel.
5: Hierbij dan het tweede deel van Jij hoort er ook bij. We gaan natuurlijk weer beginnen met muziek.

0: Bijbelvertelling.
1: We gaan naar het Oude Testament. Vandaag over Noach. Noach bouwt een ark. En nou dacht je dat hij dat zou doen aan water. Nou, vergeet dat maar hoor. Dicht bij het bos bouwt hij zijn boot. Ja, dat is handig. Je hoeft niet te sjouwen met hout, want de bomen staan dichtbij. Je kan het ter plekke zagen. Dat was goochem van hem. Maar wat als die boot klaar is? Dan heeft Noach een groot probleem. Ja, dat vinden de mensen ook die daar wonen. Die lachten hem uit. Zeg, waar ben je nou mee bezig, Noach? Wil jij hier varen? Wat ben jij toch dom? Wie bouwt er nou een boot hier? Noach toch. Maar Noach trekt zich er niets van aan. Hij gaat gewoon door. En zijn zoons, die helpen hem. Weet je waarom Noach een boot bouwt? Nou, dat had God hem gevraagd. God was heel erg boos op die mensen. Ze deden alles wat God niet wou hebben. Ze vergaten God helemaal. En ze gingen met boze mensen om. Samen wonen zelfs. Ja, met ongelovige vrouwen. En namen hun goden aan. En toen zei God, nou, dit gaat gewoon niet langer. Maar onder al die mensen, daar woonde Noach met zijn familie. En die leefden wel naar wat God zei. En Noach waarschuwde de mensen, hou nou op met zo te leven. Je doet God er zoveel verdriet mee. Straks word je nog gestraft. De mensen geloofden hem niet. En toen zei God, het is nu afgelopen. Als ze niet naar mij willen horen, dan moeten ze het maar voelen. En toen zei God tegen Noach, Noach, wat heb ik een verdriet van die mensen. En ik heb besloten om een grote watervloed over de aarde te doen komen. Maar jij en je vrouw en je zonen en hun vrouwen, die blijven gespaard. Maar jij moet wel een boot bouwen. En hij moet 300 el lang worden. 30 el hoog en 50 el breed. En 3 verdiepingen moet het hebben. Oei, dat wordt me een boot. Die heb je maar zo niet klaar. Heel veel jaren deed Noach en zijn familie er over tientallen jaren. En in die tijd zei Noach, hey mensen, weet je wel waarom wij dit doen, boot bouwen? Wel, er komt een hele grote vloed. En die maakt alles kapot. Ga toch ergens anders leven. Toon toch berouw. Anders treft het jullie ook. Hoor hem zeggen, de hemel is blauw. Nee, jochie, wat jij doet, dat is stom. En ze bespotten hem. Maar Noach, nee hoor, trok zich er niks van aan. En ging gewoon door met bouwen. Eindelijk was de ark af. En God zei: Noach, roep je familie en ga in de boot. Noach stond nog even buiten met een droevige blik. Hij keek om zich heen en dan wordt zijn blik getrokken. In de verte, daar kwamen dieren aan. Twee aan twee. Een mannetje en een vrouwtje. En van alle dieren twee. Ook de vogels twee. Hele kleine dieren. En toen die allemaal in de ark waren, ging Noach ook naar binnen. En God deed de deur achter hem dicht. Wat zullen die mensen raar gekeken hebben toen al die dieren twee aan twee in de ark gingen. Ieder kreeg een plekje. En toen was het avond. En dan kwam de regen opzetten. En een wind. De vloed kwam er. Het was me toch een regen. En de ark bleef drijven. Want het water kwam niet alleen van boven, maar ook uit de grond. En niet zo'n beetje regen hoor. Noach en zijn gezin waren al 90 dagen in de boot. En toen opende Noach een raampje. Er kwam een frisse lucht naar binnen en de zon begon te schijnen. Maar ze konden nog niet uit de boot. Er was nog veel te veel water. En op een dag ging er een schok door die boot. Gelukkig, alles stond goed vast. De boot, die was vastgelopen op een berg. En die was wel 16.000 voet hoog. En wat wouden ze allemaal graag naar buiten. Maar hoe wisten ze nou wanneer ze naar buiten konden? Wel, laten we de vogel vliegen. En dat deed Noach. Een raaf liet hij uit. En die vogel kwam ook weer terug.

Dat was het weer voor vandaag. Als je wilt reageren op Jij Hoort Er Ook Bij, dan kan dat op www.oogopzondag.nl. We wachten op je reactie. Tot volgende week.

0: Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
1: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis, in de auto of op het werk.
0: Met het oog op zondag op verzoek. Met Miri Lahey.

Een heel goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom weer bij Oogradio met het programma Oog op Zondag op Verzoek. Mijn naam is Mary LaHaye. En als u een verzoekje heeft, kunt u vanaf nu bellen met 050-573-4159. Dit is mijn eigen telefoonnummer en u krijgt dan Roelie of mij aan de telefoon. Facebook en gastenboek gebruiken kan natuurlijk ook. Om 9:30 kunt u weer luisteren naar de wekelijkse overdenking. Vandaag wordt die verzorgd door voorganger Arjan Zanting van de Vrije Baptistengemeente. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

Roelie, die doet de groeten aan alle luisteraars en wenst alle zieken veel beterschap en sterkte. En ook Roelie heeft een lied dat ze graag elke week wil horen.

Tineke Wening, die doet de groeten aan Jacoba, Kitty, Greetje en Henk, Antoinette en Michiel. En onze in de studio, dankjewel. Ook alle luisteraars doet zij de groeten.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
3: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto of op het werk.
2: Met het oog op zondag op verzoek. Met Mary LaHaye.

hartelijk welkom weer mensen bij het tweede deel van Oog op Zondag op Verzoek. Zoals gewoonlijk gaan we natuurlijk weer beginnen met muziek.

Jacoba doet de groeten aan Wouter en Gina, Tineke en Appie, Kitty, Nieske, Greetje, Tineke Wening, Antoinette en Michiel, Truus, Mary, Roelie, Dirk en Anita, Francine, Krienhilde en alle luisteraars, speciaal ook degene die vaak een lied aanvragen voor Jacoba en die zij aan de telefoon krijgt.

Martijn, die doet de groeten aan ons in de studio. Dank je wel aan Bewogen Hart, Ria en Seco. Roelie, Jacoba, Bea, Thuiszorg, Bert en zijn gezin, Ina Noorder, Herstelgemeente, Truus, Mary, Jacoba en alle luisteraars een gezegende zondag.

Ina Noorder, die doet de groeten aan ons in de studio, aan de herstelgemeente, Jacoba van Maurik, Renske, Jannie, Trein en alle luisteraars.

0: Dan luisteren we nu naar voorganger Arjan Zanting.
1: Goedemorgen. We gaan het deze ochtend hebben over getuigen zijn. En dat is een opdracht voor ons allemaal. Een van de mooiste uitspraken over getuigen zijn komt wat mij betreft van Petrus. In Handelingen 4. Als hij samen met Johannes is opgepakt en weer wordt vrijgelaten onder de voorwaarde dat ze de naam van Jezus op geen enkele manier meer zullen gebruiken. En Petrus zegt dan in vers 20... Wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Zou dit ons allemaal niet mogen kenmerken? En wat betekent het dan voor jou en voor mij om getuige te zijn en ons eigen verhaal te delen? De eerste gelovigen deden precies dat. Op de dag van Pinksteren spraken Petrus en de anderen openhartig over wat ze zelf hadden gezien en zelf hadden ervaren. En de uitstorting van de geest, hun ontmoetingen met Jezus, de vreugde en de wonderen die ze hadden meegemaakt. Ze vertelden het niet als abstracte theorie of theologie, maar als hun eigen verhaal. Levendig, concreet, herkenbaar. En juist daardoor raakten ze harten. Duizenden mensen lieten zich raken en besloten het nieuwe leven in Christus te omarmen. Ook Paulus gebruikt zijn persoonlijke ervaring als krachtig getuigenis. Hij vertelt aan een menigte over zijn verleden, zijn ontmoeting met Jezus op weg naar Damascus en hoe dat zijn leven totaal veranderde. Door zijn persoonlijke verhaal konden anderen iets zien van Gods kracht en Gods genade. Zijn getuigenis was eerlijk, concreet en herkenbaar. Wat leren deze getuigenissen of deze voorbeelden ons? Nou, allereerst, getuigenis is krachtig als het persoonlijk is. Mensen worden geraakt door wat jij zelf hebt gezien

gehoord of ervaren. En het gaat niet om mooie woorden, ingewikkelde theologie of indrukwekkende prestaties, maar om jouw concrete verhaal. Verteld vanuit eerlijkheid en geloof. En met de kracht van de Heilige Geest erbij. Net als de eerste gelovigen mogen wij onze ervaringen delen. Kleine ontmoetingen, grote wonderen, momenten van trouw en genade. Wanneer we dat doen, ja, dan maken we Gods werk zichtbaar. Iedere persoonlijke ervaring kan een venster zijn waardoor anderen Gods liefde zien. De psalmist van Psalm 66 verwoordt het zo mooi in vers 16. Kom en hoor wat ik wil vertellen. Ieder die ontzag heeft voor God, hoor wat hij voor mij heeft gedaan. Zo simpel kan het zijn. Hoor wat hij voor mij heeft gedaan. Dat is getuigen zijn. En dan hebben wij als Nieuwtestamentische christenen ook nog eens een pluspakket. Want ja, er ligt voor ons allemaal de concrete opdracht. Jezus zegt in Matthäus 28, ga op weg, maak discipelen. En hij zegt in Handelingen 1, jullie zullen mijn getuigen zijn. Hij zegt dus niet, ja, alleen de twee personen die er het meest geschikt voor zijn, zullen mijn getuigen zijn. Nee, jullie. Allemaal. Maar er zit gelukkig wel een grote, belangrijke belofte aan vast. De bediening van Jezus zelf wordt aangedreven door de Heilige Geest. En het volledige vers in Handelingen 1 vers 8 is... Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn. In Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Getuigen zijn hoeft niet uit eigen kracht. De Geest wil ons kracht geven en wil ons de woorden geven om te spreken. De letterlijke betekenis van getuigen is iemand die iets belangrijks heeft gezien of ervaren dat anderen ook moeten weten. Nou, als we dat nou eens betrekken op Jezus. Is hij belangrijk? Ja. Heb jij iets van hem ervaren? Zo ja, dan heb je iets om over te getuigen. Getuigen van Jezus kan op talloze manieren. En alle manieren vallen redelijkerwijs onder te brengen in drie primaire uitingen. Uitingen van liefde. Want alzo lief had God de wereld. En dan gaat het over gesproken liefde, bovennatuurlijke liefde en opofferende liefde. Ik ga ze alle drie kort bij langs. De eerste is gesproken liefde. En getuigen zijn betekent eigenlijk gewoon dat je eerlijk bent. De meeste van ons krijgen de kriebels wanneer ze alleen al aan het woord evangelisatie denken. Omdat het vaak voelt alsof je iemand iets probeert aan te smeren. Maar zo is het helemaal niet. Woorden van liefde spreken betekent niet per se dat je een drukke straathoek opzoekt en daar met een megafoon op een zeepkist klimt. Het betekent ook niet dat je mensen in de val laat lopen. Dat je elk gesprek zo stuurt dat het vroeg of laat wel over iemands eeuwige bestemming zal gaan. Praten over de liefde van Jezus betekent ook niet dat je de vrijdagmiddagborrel gebruikt om je collega's absolute waarheden door de strot te duwen. Nee, woorden van liefde spreken houdt gewoon in dat je volkomen eerlijk bent. Dat je overal waar je komt, in welke omgeving ook, helemaal jezelf bent. Dat je eerlijk bent over je vreugde, je worstelingen, je gewoonten, je misses en het zekere fundament van je hoop, Jezus Christus. En dat de woorden die jij spreekt over de ander ook altijd woorden van leven zullen zijn. De tweede manier is die van bovennatuurlijke liefde. Het gaat over de wonderen die Jezus deed en die komen door de kracht van de Heilige Geest. We lezen erover in bijvoorbeeld Handelingen 10... Opnieuw Petrus die spreekt als hij ontdekt dat God ook de heidenen op het oog heeft. Vanaf vers 37. Daar zegt hij, u weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd. Hoe het begon in Galilea. Hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep, Jezus van Nazareth met de Heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen
die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. En wij zijn de getuigen van alles wat hij heeft gedaan in het land van de Joden en ook in Jeruzalem. Getuigen zijn van wat Jezus heeft gedaan. En dan, dat is nog wat spannender, erop vertrouwen dat diezelfde Heilige Geest ook krachtig door jou en door mij wil heen werken. U zult kracht ontvangen, is de belofte uit Handelingen 1, als de Heilige Geest over u komt. Dus ja, ook als iemand in je omgeving fysieke of mentale problemen heeft, dan kan jouw liefdevolle vraag, mag ik voor je bidden, ook zomaar met ja worden beantwoord. En dan mag je vrijmoedig en ontspannen bidden dat de heerschappij van Jezus, de macht van Koning Jezus, zichtbaar mag worden. In zijn naam en door de kracht van de Heilige Geest. En als laatste de taal van opofferende liefde. De derde en laatste manier van getuigen zijn is via de opofferende liefde. Dat is wat Jezus zelf voorleefde op de avond van Pesach, het laatste avondmaal, toen hij van tafel opstond, een doek pakte en voeten begon te wassen. En het is wat Jezus de dag erna deed, toen hij zich aan het kruis liet slaan. Maar wat in de tijd van de eerste gemeente vooral zo schokkend was aan deze mensen die de wereld in vuur en vlam zetten, was hun bereidheid om offers te brengen. Materiële offers, want ze hadden alles gemeenschappelijk. Offers in tijd, ze kwamen dagelijks samen. Maar ook bereidheid voor fysieke offers. De vervolging waar ze mee te maken kregen. Tot de dood aan toe. Als we in de Bijbel het woord getuigen lezen, dan komt dat van het Griekse woord martus. Wat ook wel wordt vertaald met martelaar. Een getuige van Jezus zijn in die tijd stond min of meer gelijk aan martelaar zijn. Bereid zijn om je leven te verliezen. Omdat je met hem in verband werd gebracht. Ja, en dat brengt ons bij de afsluitende vraag. Wat mag het getuigen van Jezus zijn? Jouw kosten. Amen.

Jans, die vraagt een lied aan voor iedereen die luistert. En net als sommige anderen heeft zij een vast lied waar ze graag naar wil luisteren.

0: Kitty de Vries, die doet de groeten aan ons in de studio, aan Jacoba van Maurik, Antoinette en Michiel, Herstelgemeente, Gretje
1: en Henk,
0: Tineke Wening, Nieske en alle luisteraars.

Dat was het dan alweer voor deze morgen. De tijd is alweer bijna voorbij. Ik hoop dat u genoten heeft van het programma. En wilt u deze komende dagen al een plaat of goed aanvragen voor volgende week? Dan kan dat of via de computer www.oogopzondag.nl en dan in het gastenboek schrijven. Maar het kan ook op Facebook. Daar staat het gewoon onder mijn eigen naam. En de overdenking, als u dat wil, kunt u die thuisgestuurd krijgen gratis. En mocht u naar aanleiding van de overdenking vragen hebben of iets door willen praten, dan kan dat ook. Dan belt u met 050-573-4159. U kunt het dan met mij bespreken of met een van de andere voorgangers. Of misschien wilt u wel om een hele andere reden met een voorganger praten. Dat kan natuurlijk ook, geldt hetzelfde telefoonnummer. Na het nieuws kunt u luisteren naar Truus Okke met het programma Dank u voor deze nieuwe morgen. En ik wens u nog een fijne en gezegende zondag toe.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van 10 tot 11, dank u voor deze nieuwe morgen. Een gedicht, de agenda en veel muziek met Truus Okken. Dank u voor deze nieuwe morgen. Op

Goedemorgen, luisteraars. Iedereen welkom bij het programma. Dank u voor deze nieuwe morgen. Het is dus 11 uur, dus tijd voor dit programma. Vanmorgen moet ik helemaal terugvallen op de technicus Daniel Walter. Ik heb geen programma voor mijn neus van de computer. Nee, het kopieerapparaat deed het niet. Dus moet me helemaal verlaten op mijn technicus. En ik hoop dat het goed gaat vanmorgen. Dus zet je er maar klaar voor en laat het allemaal maar over je heen komen wat ik ga zeggen. Probeer te zeggen, dus in ieder geval. Maar goed, zoals gewoonlijk begin ik gewoon met twee songs. En de eerste song is dus van Morning Light, Jezus mijn voorbeeld.

0: Dit is... je hebt de eerste paar songs heb je nu gehoord. En ik moet me helemaal... Ik moet helemaal terugvallen op mijn technicus. Want doordat het kopieerapparaat het niet deed... heb ik geen programma voor me. Dus ik weet ook niet wat item er nu is. Ik laat nu de volgende song horen. Van Uncle.
1: Als je lukt.

dat God het bedacht. Ja, alles wat leeft, heeft in hem zijn bestaan. Niets is voor niets, niets kwam spontaan.

Ja, dat. Ik heb weer een kopie, want een van de laadjes van het kopieerapparaat stond open. Dus. En dat heb ik dichtgedrukt. En nou, ik heb nu weer een programma in mijn handen. Dus dat is weer opgelost. Maar ja, ik vind zoiets altijd heel vervelend. Als het niet even loopt zoals ik het wil. Want je zit wel live hier in de studio. En men verwacht van mij dat ik wat zeg. Ja, en dan kan ik niks zeggen op dat moment. Dus dat is heel vervelend. En dan voel ik me gespannen. Dus, maar het is nu weer voorbij. Ik zie alleen nog geen tijd op de computer staan. Maar nou ja, dat komt wel goed. Dat moet ik maar weer terugvallen op mijn technicus. Het is nu, hoor ik van mijn technicus, dat het 9:40 is. Dus de tijd schiet op. Ik ga verder met, en het kan ook voorkomen dat ik onafhankelijk van Mary een lied, song laat horen, wat Mary ook al gedraaid heeft. Maar dat is nou een keer zo. Daar kom ik niet onderuit. Goed, we gaan verder met muziek. Ik heb van de Country Trail Band heb ik nu een song. En dat gaat over de volle verzekering. Volle verzekering, want onze Heer is van mij. En dat wens ik jou ook toe. Ik hoop dat je hem, dat je onze Heer in je leven hebt. En dan hoop ik dat je, dat je je vrij voelt daarin, wat Anko ook al zei. En als je hem in je leven hebt, ja, dan uit dat zich door je gedrag, door je woorden, wat ook in de overdenking al naar voren kwam. Dan zien mensen aan jou, hey, er gaat een rust van jou uit. Wat heb jij wat ik niet heb? Nou ja, en dan volgt er een gesprek. En dat is altijd heel erg mooi. Ik vind dat altijd een hele uitdaging. Als mensen mijn hekje voorbij lopen. En de honden met de honden. En dan die honden krijgen altijd een hondenkoekje van ons. Van mijn man en ik. Van mijn man en ik, hè. Van mijn man en mij. En dan blijven die honden pontificaal in dat hekje staan, wachten totdat ze een koekje krijgen. Mooi is dat, hè? Daar geniet ik van. Maar goed, dat is wel een teken dat ik ook, dat wij ook lief voor onze dieren kunnen en moeten zijn. Want ook die zijn geschapen naar Gods wil. Zoals ze zijn. En ook het karakter hebben ze dan. Maar goed, ieder hond is een uniek schepsel, net als de mens. Goed, nou, luister maar even naar de Country Trail Band. Volle verzekering, Jezus is mijn. Luister maar even.

Ja, wat ik vanmorgen door de spanning vergeten heb te zeggen, dat is dat ik verschillende items heb. Dus ja, ik ben nu toe aan het item de mededelingen van de stichting Open Doors. Op het eiland Cuba in het midden van Amerika is er een tekort aan voedsel, basisbenodigdheden, openbare diensten, zoals de vuilnisophalers, en daardoor dus het vuilnis zich opstapelt. Kinderen die krijgen nu les op afstand, met de computer, via de computer dus. En arbeiders die mogen maar 4 dagen per week naar hun werk om brandstof te besparen. Wil je bidden voor de bewoners van dit eiland, dat er een oplossing komt voor al deze problemen? Want dat is bitter hard nodig. In maart, afgelopen maart, werden er 2 voorgangers gearresteerd. En een van de voorgangers, Ronaldo, was met kerkleden en zijn gezin in een park aan het bidden voor een oplossing voor de vele problemen op dit eiland. En toen werd hij gearresteerd. Maar hij werd echter dezelfde dag nog weer vrijgelaten, maar zonder enige een of andere toelichting. Ook werd de voorganger Ellen en zijn zoon Jonathan van 16 gearresteerd op beschuldiging van protesten aan de overheid. Vader Ellen is vrijgelaten, maar zijn zoon die zit nog wel gevangen. Maar weet dus, de oproep is dus van de Stichting Open Doors.

wil je bidden voor de vrijlating van zijn zoon Jonathan. En daarom laat ik de volgende song horen.

Soms lijkt het leven zo somber en triest. Je weet niet waarheen of waar je voor kiest. Je voelt je zo eenzaam, verlaten, alleen. Gekwetst en ontgoocheld door de mens om je heen.

geweld. Verslaving, diefstal, moorden om geld. Een toekomst zo somber, mensen in nood. Angst voor het leven en angst voor de dood. Wat ook gebeurt, zoek steeds kracht bij de

dan is het volgende item een gedicht. Wat Jacoba en ik iedere keer laten horen. En het is getiteld... De ranken aan de wijnstok. Als de ranken aan de wijnstok... aan u verbonden, Heer. Gij gaf ons de hoge roeping... vrucht te dragen tot uw eer. In onszelf zijn wij onmachtig. En maar zonder u komt niets tot stand. Maar we zullen veel vermogen als we in u zijn ingeplant. Help mij, Heer, in u te blijven. Groeiend, rijpend, elke dag. Dat mijn leven u ter ere rijke vruchten dragen mag.

Het volgende item, dat is een actueel bericht. In de afgelopen maanden heb ik het een paar keer gehad over abortus. En dat het zo belangrijk is om dit niet te doen. Maar echter kreeg ik deze week een brief op mijn deurmatje via de post dus, waarin het volgende bericht stond. En persoonlijk heb ik dit als bijzonder schokkend heb ervaren. En dit wil ik wel graag met je delen. Je kunt met enkele muisklikken van je computer een abortuspil bestellen. Alsof het om een alledaagse bestelling gaat. Zonder ontmoeting, zonder een gesprek. Zonder ruimte voor een zorgvuldige begeleiding. In de hulpverlening merk je dat vrouwen behoefte hebben aan een gesprek met een hulpverlener of een arts over dit onderwerp. Een abortuspil is niet zo onschuldig als een paracetamol. Het slikken van deze pil is een ingrijpende behandeling. Veel onbedoeld zwangere vrouwen die hulp zoeken, komen in paniek. En dan is het van groot belang dat ze samen met een hulpverlener hun situatie rustig kunnen overzien. Ik heb deze informatie gekregen via de stichting Schreeuw om Leven in Hilversum. Maar, en dan draai ik naar aanleiding van dit alles de volgende song van Chef Diederen, Als ik slecht... Piet Smit, Als ik slechts geloof.

Ja, prachtig, hè? We zijn weer toe aan de wekelijkse meedenker. En ik heb het volgende daartoe gelezen. En het is weer een gebed, een soort gebed. God, u bent sterker dan elke storm in je leven. En ik roep u aan, want ik weet dat u mij ziet en hoort. Dank u dat zelfs de wind en de golven gehoorzamen aan uw woord. Heer, in uw vrede vind ik rust. Amen. Dan kun je nu, naar aanleiding van deze meedenker, kun je nu luisteren naar Piet Smit met Walking in Faith.

Ondertussen is het alweer drie minuten voor elf. Dus tijd om af te sluiten, want de tijd is bijna weer voorbij van het uurtje. Dank u voor deze nieuwe morgen. Maar wil je toch even voor de volgende week het volgende nog meegeven? Alleen samen met God kun jij jezelf worden. Ik herhaal het nog een keer. Alleen samen met God kun jij jezelf worden. Hele mooie uitspraak waar je op terug kunt vallen deze komende week. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Mijn naam is Truus Okken en de techniek was in handen van Daniel Walter. Heb je echter nog een vraag naar aanleiding van mijn programma, dan kun je die stellen op het gastenboek oogopzondag.nl. Maar je mag me ook bellen en mijn telefoonnummer is 06-141-00976. Ik zou zeggen tot de volgende keer en misschien tot horens of tot lezens. Doei!

0: met mijn naam.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en lokaal burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week bij visspecialist Paschal. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschal. Winkelcentrum Paddepoel.
4: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Oogradio.
5: De Schijnwerper, uw wekelijkse muziekmagazine van de regionale seniorenomroep. In De Schijnwerper is iedere zondagochtend te beluisteren van 11 tot 12 uur via Oogradio en de livestream van RSO.

Welkom bij In de Schijnwerper. En we gaan 70 jaar terug in dit uur. Naar maart 1956 met Sam Cooke. Hij werd geboren in Clarksdale, Mississippi. Verhuisde al snel met zijn ouders naar Chicago, waar zijn vader priester werd bij de Church of God in Christ. Daar ging Sam Cooke naar Doolittle Elementary en het Wendell Phillips Academy High School. Dezelfde school waar Nat King Cole enkele jaren eerder had gezeten. Hij zong eerst samen met familieleden en later met de Highway QC's, voornamelijk gospel. Tot aan hem werd gevraagd de opvolger te worden van R.H. Harris bij de legendarische Soul Stirrers. Je hoorde Lovable in een samenwerking van Sam Cooke met de Soul Stirrers.

Zijn grote doorbraak hoorde je. You Send Me werd de nummer 1 hit op zowel de Billboard pop- als R&B-lijsten. Tussen 1957 en 1964 scoorde hij 20 top 40 hits. Sorry, 29 top 40 hits en 20 top 10 R&B-hits. Waarmee hij een van de meest succesvolle artiesten van zijn tijd was. En daarom staat hij nu in de spotlights. Ja,

Dat was Love You Most of All. Met dit nummer stond hij 16 weken in de hitlijsten. En het gaat over liefde, bewondering en romantische toewijding aan een geliefde. Het verscheen in 1958 met een mijmering achteraf over waarom het niet goed ging met deze verliefdheid. Sam Cooke, daar hebben we het over, was een invloedrijke Amerikaanse soul, gospel en R&B-zanger, vaak de King of Soul genoemd in zijn tijd. Nu, een nummer met een dansles. Het verscheen in januari 1959 en gaat over een vrolijke dansavond waarop Sam Cooke zijn vriendin leert hoe je de cha-cha-cha danst, waarna ze hem uiteindelijk zelfs overtreft. Everybody loves to cha-cha-cha.

Only 16. Nou, dat ben ik al lang niet meer. Top 15 R&B hit. En het behaalde zowel de Billboard Hot 100, de 28ste plek, als de UK Singles Chart, nummer 23. Het nummer gaat over jeugdige verliefdheid en de pijn van een liefde die niet beantwoord wordt. Het is ook dat gevoel van herkenning van verschillende nummers. Er komen nog meer aha- en oja-momenten. Eerst met Wonderful World. Die verscheen op 14 april 1960. En gaat over liefde die belangrijker is dan de kennis vanuit de schoolbanken. Is niet iedereen het over eens. Het werd een internationale hit met onder andere een plaatje 12 notering in de VS en de nummer 1 in Nederland.

0: de schijnwerper.
1: Wat zei je nou?
0: In de schijnwerper.
1: Oh, leuk.
2: I hear something saying.

En dat was Chain Gang. Het nummer is gebaseerd op een toevallige ontmoeting met een echte kettingbende. En dat is een rij gevangenen die aan elkaar geketend zijn met kettingen op een snelweg, waar zwaar en monotoon werk was te horen en te zien. Terwijl Sam Cooke op tournee was en die kwam ze tegen. Uitgebracht op 26 juli 1960 werd het een grote internationale hit, met onder andere plaats 2 in de Verenigde Staten en plaats 9 in het Verenigd Koninkrijk.

Je hoorde. That's it. I quit. I'm moving on. Dat werd uitgebracht op 14 februari 1961. Waarin hij genoeg heeft van een liefdesrelatie waarin hij steeds teleurgesteld wordt. Hij trekt de grens, kapt ermee en besluit verder te gaan met zijn leven. De volgende hit van Sam Cooke verscheen op 16 mei 1961... met als hoogste notering plaats 7 in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat over een man die Cupido smeekt om hem te helpen de liefde van zijn leven voor zich te winnen. Geniet van Cupid.

Aansluitend swingden we hier in de studio met Twist in the Night Away. In een lekker swingend tempo en als het kan, dan ook nog de hele nacht door. Nou, de twisten gaat nog wel, maar echt niet de hele nacht. Over het privéleven van Sam Cooke. Zijn eerste vrouw was Dolores Elizabeth Milligan Mohawk. Het eerste huwelijk van Sam Cooke was op 19 oktober 1953. Ze gingen scheiden in 1958. In 1959 trouwde hij met zijn tweede echtgenote Barbara Campbell. Zijn eerste kind, dat was Linda Cooke Womack, werd geboren in april 1953. Ze is een singer-songwriter van soulmuziek. Zij vormde in de jaren 80, vast wel bekend, met haar echtgenoot Cecil Womack het zangduo Womack and Womack, dat vooral bekend is van de hit Teardrops uit de 1988. Zijn tweede kleine, Tracy Cooke, werd geboren op 18 september 1959 en zijn jongste werd geboren in 1963 als Vincent Cooke. We gaan verder met een speels liefdeslied waarin Cooke zijn geliefde beschrijft als zijn sugar dumpling en opsomt hoe zij hem verwend, verzorgd en gelukkig maakt. Het werd in zowel 1962 als 1965 uitgebracht.

Heb je ook genoten van Bring It On Home To Me? Wij hier in de studio wel, hoor. Het is geschreven door Sam Cooke. Werd opgenomen op 26 april 1962 in RCA Studio One in Hollywood, Los Angeles. Hij heeft hiermee één iconisch duet opgenomen, samen met Lou Rawls, als ongenoemde tweede stem, maar was wel aanwezig en heb je kunnen horen. Het werd één van Cooke's grootste successen en geldt als een klassieker binnen de soulmuziek. Later is het nummer ook door anderen opgenomen in L.A. De bekendste versies zijn die van The Animals uit 1965... Eddie Floyd uit 1968 en Rod Stewart in 1974. We gaan verder met een nummer die tijdens dezelfde sessie is opgenomen in L.A. We worden meegenomen naar een vrolijk ongedwongen huisfeest met dansen, radiohits, popcorn en frisdrank. Kort gezegd, een typische early 60s party. Having a party.

Nothing Can Change This Love uit september 1962. Het nummer gaat over onvoorwaardelijke, standvastige liefde. Een belofte dat afstand, tijd of omstandigheden niets kunnen veranderen aan de liefde die hij voelt. Eind december in hetzelfde jaar volgt er een verzoek van Sam Cooke. Dat gaat over verlangen, gemis en de behoefte aan affectie wanneer geliefden van elkaar gescheiden zijn. En wat laat je dan doen? Send me some lovin'.

Little Red Rooster. Een klassieke bluesverhaal vol metaforen, waarin een luie haan symbool staat voor onrust, jaloezie en seksuele spanningen binnen het huishouden en de relatie. De Rolling Stones brachten dit nummer een jaar eerder al uit. Nu, een hitsingle uit februari 1963 van het album Ain't That Good News. Het nummer werd geschreven door Sam Cooke tijdens een tournee in Engeland, waar hij verbleef in een hotel waar geen vrouwelijke gasten mochten zijn. Another Saturday Night.

Hij deed het niet alleen. Zijn medemuzikanten waren John Ewing, trombone, Edward Hall, drums en percussie, John Pisano, gitaar, Clifton White, gitaar en Johnny Taylor, achtergrondzang. We zitten al in juli 1964 en dan komt er een nummer uit dat gaat over het genieten van het moment. Een zorgeloze nacht vol plezier en het laten voortduren van de goede sfeer. Het is een licht, feestelijk nummer waarin Sam Cooke de tijd even wil vergeten en zich volledig wil overgeven aan het plezier van het samen zijn. Good times.

0: Wij sluiten deze
1: in de schijnwerper
0: over Sam Cooke af en zeggen dank voor het luisteren naar de regionale seniorenomroep en Oogradio. En wij wensen je nog een fijne zondag. Dit laatste nummer werd een groot postuum succes, doordat fans massaal reageerden op Sam Cooke's plotselinge overlijden, nadat hij op 33-jarige leeftijd werd neergeschoten. Tot op de dag van vandaag worden vraagtekens gezet bij het echte verhaal. Dit was zijn laatste opname, gemaakt op 16 november 1964, kort voor zijn overlijden op 11 december 1964. Het werd een invloedrijke soulklassieker, veelvuldig gecoverd door onder andere Otis Redding, The Supremes, Eric Burdon en The Animals en Small Faces. We hebben het over Shake.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
3: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom. Boom.
4: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.

0: luistert naar De Platenkast. Een programma van Ben Striesenau en Regina van der Werf. Deze week opent Ben zijn platenkast.
1: Hallo allemaal. Wat leuk dat jullie weer hebben ingeschakeld om te luisteren naar De Platenkast. Het jaar 2026 blijkt het jaar te worden van oudgedienden in de popmuziek. Dus we gaan vandaag eens kijken wie er zoal nog actief is. Laten we maar snel beginnen met de eerste plaat. En dat is niemand minder dan Ringo Starr. En hij brengt, hoe kan het ook anders, Choose Love.

We kregen van Mr. Peace Sign himself, Ringo Starr, een goed advies. Whatever you do, choose love. En dat zouden we natuurlijk altijd ter harte moeten nemen. De 85-jarige Starr kwam op 24 mei met zijn 22e studioalbum Long Long Road. Het album werd, net als zijn vorige album uit 2025... geproduceerd door de bekende producer T-Bone Burnett. Medewerking op het album wordt verleend door mede-oudgediende Alison Krauss, maar ook jonge artiesten als Molly Tuttle en Larkin Poe. Ringo is niet de enige ex-Beatle die nieuwe muziek uitbrengt, want ook Paul McCartney heeft nieuw werk. Luister maar.

Ook de 83-jarige Paul McCartney bewijst met het album The Boys from Dungeon Lane nog lang niet uitgerangeerd te zijn. Hij is nog heel goed bij de pinken en presenteert met dit album dat hij nog midden in het leven staat en voorlopig nergens heen gaat. Het album is over het algemeen geïnspireerd door McCartney's jeugdherinneringen. Mede geproduceerd door Andrew Watt. En hij was eerder verantwoordelijk voor albums van onder andere Lady Gaga, Rolling Stones, Ozzy Osbourne en Miley Cyrus. Medewerking wordt er onder andere verleend door Ringo Starr, Chrissie Hynde en Charlene Spiteri. Je hoorde Never Know.

Je had ze vast herkend. De Rolling Stones natuurlijk. Deze single heeft de titel In the Stars. En kwam uit op 5 mei 2026. Het is in aanloop naar het nieuwe album Foreign Tongues. Dat staat gepland voor 10 juli 2026. Ook dit album wordt geproduceerd door de eerder genoemde Andrew Watt. Er zal medewerking worden verleend door Paul McCartney, Robert Smith van The Cure, Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers en Steve Winwood. Als 80-plussers nog energieke albums kunnen afleveren, is heel bijzonder. Maar Willie Nelson bewijst dat je zelfs op je 93ste nog nieuwe muziek kan uitbrengen. Hoor maar.

0: creature like me.
1: Ja, good old Willie Nelson. Dit was Dream Chaser. Dit kwam van zijn 79ste studioalbum... dat uitkwam op 29 mei 2026. Hiermee laat hij ook weten dat hij nog niet klaar is... en met nieuwe muziek uit te brengen. In het titelnummer Dream Chaser laat hij weten... dat er nog geregeld nieuwe nummers in zijn hoofd opkomen. Dus het 80ste studioalbum komt er vast ook nog wel.

Op 10 april 2026 kwam het 22e studioalbum van Joe Jackson uit. En dat had de titel Hope and Fury. Het nummer handelt over een relatie dat stuk loopt wanneer het te moeilijk wordt. Mede geproduceerd door Pat Dillett. En hij werkte al eerder mee onder andere aan albums van Diana Ross, Paul Simon en Notorious B.I.G. Het nummer heette After All This Time. Nog een oud-gediende, namelijk Cher. Haar echte naam is Cheryl Sarkazian en ze zit dit jaar ruim 63 jaar in het vak. Het laatste album was een kerstalbum dat uitkwam in 2023. Haar laatste optreden was in december vorig jaar. Wat je hoorde was een live-opname van If I Could Turn Back Time, afkomstig van The Farewell Tour, officieel uitgebracht in 2003... maar vorig jaar opnieuw uitgebracht in een geremasterde versie.

0: And you never will be. You're no good. No good.
1: Het album Carry the Light van gitarist Peter Frampton kwam uit op 15 mei jongstleden. Het is zijn 19e studioalbum en je hoorde I'm Sorry Al. En dat deed hij samen met eveneens oudgediende Graham Nash. Het album is een aangrijpende uiting van doorzettingsvermogen naar zijn spierziektediagnose. Mede geproduceerd door zijn zoon Julian. Als tweede waren daar de dames Dolly Parton, Emmylou Harris en Sheryl Crow. Parton en Harris gaan natuurlijk al een poosje mee, maar Crow gaat stiekem ook al 35 jaar mee.

0: Dit was Ain't No Good van de momenteel 74-jarige Michael McDonald uit 2017 is dit nummer. McDonald is op dit moment op tour in Amerika. En de tweede, Stop Dragging My Heart Around, was een duet tussen Stevie Nicks en Waylon Tom Petty. De 78-jarige Nicks trad op in de Ziggo Dome in 2024. Ook trad ze afgelopen april nog op. Drie keer was dit in Amerika.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Dit was natuurlijk heel herkenbaar John Fogerty. En natuurlijk het hele bekende nummer Proud Mary. Het is afkomstig van Fogerty's Factory. En dat komt uit 2020. Hij nam het album op met zijn kinderen Shane, Tyler en Kelsey. De intussen 81-jarige Fogerty is op dit moment zelfs op tour in Amerika en Canada. Jackson Browne is onderhand 77 en treedt eveneens nog altijd op. Op 10 juli staat hij bijvoorbeeld in de Hollywood Bowl in Los Angeles. Wij hebben voor je klaarstaan Everywhere I Look en dat komt uit 2024.

En dan nu nog één oude rocker. En dat is natuurlijk Rod Stewart. De 81-jarige Brit is begonnen aan zijn One Last Time Farewell Tour. Hierbij treedt hij ook op in de Hollywood Bowl. Net als Jackson Brown. Jackson Brown deed dat net ook. Ja. Komt hij ook naar Portugal, Spanje en Italië onder andere. En met O'Marie van Sir Rod Stewart komen we alweer aan het einde van dit uurtje platenkast. We hopen dat je weer hebt genoten. We wensen je nog een fijne dag en een goed weekend. En tot de volgende week. Dag!

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
0: Oogradio.
4: Het geluid van Groningen. Oogradio.
5: Welkom bij anno 1900. Het muziekprogramma van RTV RSO dat teruggaat in de tijd. In anno 1900 draaien we mooie muziek uit een heel bijzonder jaar. Deze week gepresenteerd door Theo Laan. Stap in de tijdmachine van RTV RSO. Terug naar het jaar 1983.

Een hele goede middag, luisteraars, en van harte welkom bij RSO Radio. Wat leuk dat je weer luistert en afstemt op je favoriete uurtje muzikale nostalgie. Mijn naam is Theo Laan en we gaan het komend uur weer een prachtige reis maken door de tijd. Vandaag hebben we onze tijdmachine ingesteld op het legendarische jaar van 1983. Ja, we openden zojuist zo energiek mogelijk met The King of Pop himself, Michael Jackson. Hij scoorde een gigantische hit met Beat It, waarin de fabelachtige gitaarsolo van Eddie Van Halen de huiskamers in knalde. Maar we blijven nog heel even in de opgewekte sferen, want we gaan naar een van de absolute hoogtepunten uit de nederpop. En in de zomer van 83 kon je de radio niet aanzetten of je hoorde de heren uit Wageningen. Hier is Toontje Lager met hun onvergetelijke klassieker Stiekem Gedanst.

Ja, lekker blijft dat, hè? Want je ziet je bijna zelf alweer staan in die lokale discotheek vroeger. Hopend dat die ene leuke persoon met wie je wilde dansen dat eigenlijk met jou dan ook wel wilde doen. En anders danste je stiekem. Dit was Toontje Lager met Stiekem Gedanst. Een sieraad voor onze eigen popgeschiedenis uit 1983. Het jaar waarin we terug zijn in anno 1900. Tijd om de grens over te gaan naar onze oosterburen. Een jonge zangeres met een flinke bos haar en een kraakheldere stem zong in de lente van dat jaar in één klap naar de internationale top met een protestlied verpakt in een vrolijk popjasje. Luister maar mee naar Nena en haar 99 luftballons.

0: last but not least, our 12 points from Estonia go to Netherlands.
1: En dat brengt ons naadloos bij onze Songfestivalrubriek. We schrijven 23 april 1983. De avond dat het 28e Eurovisie Songfestival neerstreek in het Duitse München. Namens Nederland mocht de charmante Bernadette het podium op. Ze deed het fantastisch en behaalde een alleszins verdiende 7e plaats met een liedje dat direct in je hoofd bleef hangen. Ik draai haar inzending Sing Me a Song en luister daarna vooral goed, want direct daarachteraan hoor je de grote winnares van die avond. Dat was namelijk de Luxemburgse Corinne Hermès met haar dramatische en krachtige Franse chanson Si la vie est cadeau. Veel plezier met deze twee parels uit 1983.

luistert nog steeds naar Anno 1900, waarin we terug zijn in het jaar 1983. Ja, je hoorde zojuist een nummer dat synoniem staat aan passie, dansen en dromen. Hij kwam uit de gelijknamige film- en hitserie die destijds werkelijk iedereen aan de buis gekluisterd hield. Irene Cara zong het nummer en het heette natuurlijk Fame. Ja, dat kennen we allemaal nog wel. Tenminste, als je in die tijd tv keek of naar de bioscoop ging. Fame was het helemaal. Nou, die energie spatte dus daarvan nog steeds af. Maar dat geldt eigenlijk ook voor onze Michael Jackson. Hoe gek dit eigenlijk ook klinkt, want de man is natuurlijk wel uit de tijd. In 1983 had hij een hit met Billie Jean. Maar je zou kunnen zeggen dat hij nu opnieuw een hit heeft. En dat gaat over zijn film die nu te zien is in de bioscoop. Een film over zijn leven. Ik draag voor jullie Billie Jean.

Je luistert alweer naar het tweede nationale product van deze uitzending. De heren Henk Westbroek en Henk Temming uit Utrecht schreven begin jaren 80 geschiedenis met hun spitsvondige en scherpe Nederlandstalige popmuziek. In het begin van 83 stonden we massaal mee te zingen met dit epos over hoe kwetsbaar maar waardevol menselijke relaties zijn. Nou joh, dat is het goede doel met Vriendschap is een illusie. Ja, dat zongen ze, maar ik hoop dat onze vriendschap hier op de zondagmiddag nog springlevend is hoor, luisteraars, want we reizen door naar het zonnige zuiden. In de zomer van 1983 worden we getrakteerd op een heerlijk zwoel Italo-disco-nummer dat wekenlang de hitlijsten domineerde en ons meenam naar de zorgeloze sfeer van de Middellandse Zee. Hand in de lucht voor Ryan Paris en zijn onvergetelijke Dolce Vita.

We zijn in anno 1900 nog steeds terug in het jaar 1983. En het is weer tijd voor de opmerkelijk feiten uit de kranten van 83. Wat hield ons destijds allemaal bezig in het land? Hierbij een klein overzicht. Zo was er de Heineken-ontvoering. In november werden bierbrouwer Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer ontvoerd. Een schokkende gebeurtenis die Nederland wekenlang in de ban hield. Nieuws over koningin Beatrix. Onze toenmalige vorstin opende dit jaar officieel de gloednieuwe Schiphollijn. Een mijlpaal voor de bereikbaarheid van de luchthaven. En dan, was er een Elfstedentocht of toch niet? De winter was aan de zachte kant, maar de harten van de schaatsliefhebbers gingen sneller kloppen toen er heel even sprake leek te zijn van een tocht der tochten. Maar helaas, de dooi sloeg toch toe. En er was ook Gronings succes. In ons eigen Groningen werd hard gewerkt aan de stadsvernieuwing, waarbij de plannen voor een modern verkeerscirculatieplan de gemoederen flink bezig hielden. En tot zover het nieuws uit 1983. En we pakken de draad weer op met een mysterieus en wonderschoon gitaarnummer dat diezelfde zomer tot de absolute top van de hitlijsten reikte. De heldere stem van Maggie Reilly zweeft prachtig over de melodie van Mike Oldfield. Uit de lijst Top 100 1983, die je zo op internet kunt vinden, dus lees hem eens na, is dit het nummer, de nummer 5 van het jaar. Geniet ervan, want hier is Moonlight Shadow.

In deze uitzending gaan we inmiddels naar ons derde nationale product. En het absolute fenomeen van dat jaar, van 1983, waarin we terug zijn dus. Het productieteam achter de Start on 45 bedacht een fantastisch concept. Gooi een flinke dosis jaren 40 en 50 nostalgie in een modern jaren 80 jasje. Die prachtige dames vormden de Star Sisters en scoorden een gigantisch nummer 1 hit met hun swingende medley. Voeten van de vloer nu, Starzone 45 proudly presents the Star Sisters.

Luisteraars, de zandloper is bijna leeg. Wat vliegt de tijd toch als je samen herinneringen ophaalt? We gaan afsluiten met een absolute klapper uit de nazomer van 1983. Boy George en zijn Culture Club scoorden een wereldwijde megahit. Een nummer met een aanstekelijk ritme, een vrolijke mondharmonica en een boodschap die vandaag de dag nog steeds staat als een huis. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar Anno 1900 hier bij RSO Radio. Via Oogradio worden we natuurlijk uitgezonden. Volgende week zondag ben ik er weer. Of een collega. Het zal een verrassing zijn. En voor nu een hele fijne voortzetting van de zondag. Blijf gezond en geniet tot de allerlaatste seconde van Culture Club met Karma Chameleon. Tot volgende week.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Ik neem tafel of speeltoestel. De Vierkeien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Defensieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom. Pom.
6: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tiris in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash, ook op zondag open.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week bij visspecialist Paschal. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschal. Winkelcentrum Paddepoel.
5: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah en Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
4: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
5: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat er een akkoord met Iran, opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Oog Radio.

goedenavond. Het is inderdaad zondagavond, net na 6 uur. Dat betekent tijd voor de klassieke muziek bij Oog Radio. En dat is weer mogelijk omdat achter de knoppen weer zit Alexander Temeer, mijn technicus van dienst. Waarvoor dank. En mijn naam is Jan Kooistra. De komende 3 uur heb ik weer de diverse werken gesorteerd waarvan ik denk die zijn leuk om te beluisteren. Ik hoop dat u er ook van zult genieten. En ik begin standaard dus met een ouverture. En die is van Sir William Schwenk Gilbert in samenwerking met Arthur Sullivan. Want ja, die twee hadden in Engeland, want daar komen ze vandaan, een grote samenwerking. Heel veel komische opera's hebben zij samen gecomponeerd. HMS Pinafore, The Pirates of Penzance. En ook bijvoorbeeld The Mikado. En die ouverture, die wil ik nu laten horen. De ouverture De Mikado wordt gespeeld door de Academy of St. Martin in the Fields. Natuurlijk onder leiding van Sir Neville Mariner.

de Mikado, de ouverture van Gilbert en Sullivan. We gaan iets verder terug in de tijd. We gaan even naar Antonio Vivaldi en dan met name naar een werk van hem. Hij zelf is geboren op 4 maart 1678, kreeg de naam Antonio Lucio Vivaldi. Hij overleed uiteindelijk in Wenen op 28 juli 1741. Was een Italiaans violist, priester en componist. Van hem staat nu het werk een concert voor twee hobo's, fagot en twee hoorns met viool, strijkers en basso continuo. Het Allegro, Largo Allegro zijn de drie delen van dit werk en musici di San Marco staan onder leiding van Alberto Licio.

Tot zover het werk van Vivaldi. En de lichte muziek uit Amerika komt onder andere van deze componist, die geboren is op 29 juni 1908 en overleed in 1975 op 18 mei. En dan heb ik het over Leroy Anderson. Ik mag graag wat van hem draaien als ik wat op moet vullen. Nou, dat kan hier ook. Soms schuurt het een beetje, maar dat is in dit geval helemaal niet erg, want dit is de Sandpaper Ballet. De St. Louis Symphony Orchestra onder leiding van Leonard Slatkin.

Jawel, en dan zult u misschien verbaasd hebben geluisterd van... hey, waar is dat schuurpapierballet? Nou, dat was mijn fout. Ik was even te ver in mijn playlist gedoken. En mijn technicus keek me al verbaasd aan, maar dat zag ik te laat. Dus wij luisterden helemaal niet naar Leroy Andersen's compositie... maar naar een compositie van deze Duitse componist... namelijk Carl Maria Friedrich Ernest von Weber. En die is geboren op 18 november 1786... en overleden op 5 juni 1826. Was een Duits componist... Onder andere de opera Der Freischütz en Oriente en Oberon zijn van hem heel bekend. En in dit geval, moet ik even de computer weer omklikken... Hebben we geluisterd naar een intro, thema en variaties van een strijkkwartet met klarinet. En het Vilarte-kwartet was de begeleiding. En Antoni Gigliotti bespeelde de klarinet als solist in dit werk. Dan blijft nu... de terechte speellijst staan op het werk van Leroy Andersen... de componist uit Amerika met het Sandpaper Ballet... met het St. Louis Symphony Orchestra... onder leiding van Leonard Slatkin.

Jawel, en dat was het typische Leroy Anderson-werkje. Gaan we toch even naar een andere grote naam uit de klassieke wereld. En die leefde iets eerder, want die is geboren in december 1770. Hij overleed uiteindelijk in maart 1827. Ik heb het over Ludwig van Beethoven. Duits componist, muzikus, virtuoos en dirigent. Nou, een werkje of werk... Werkje, zei ik. Maar een werk wat ik van hem gekozen heb deze keer is ook weer met een blaasinstrument. Het is namelijk een hoornsonate, in dit geval zijn opus 17. Melvin Tan is de begeleider op de fortepiano. En Michel Garcin Marot, of Marou, dat laat ik even in het midden, bespeelt de hoorn. Dit werk wordt dus uitgevoerd op een fortepiano en dat is eigenlijk de voorganger van de piano zoals we hem nu kennen.

Tot zover het werk van Ludwig van Beethoven. We sluiten af met een lied gecomponeerd door Edvard Grieg als onderdeel van de Peer Gynt-suite, Solfège-lied. Patricia Clark is de sopraan die het zingt. Elaine Broster en Bronwyn Jones begeleiden op de piano samen met Royal Philharmonic Orchestra en chorus onder leiding van Peter Knight. Tot aan het nieuws en dan zijn we bij u terug.

0: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Goeiedag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij het blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, melden de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

We openden dit uur met een werk van Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy. Kortweg bekend als Felix Mendelssohn Bartholdy. Geboren op 3 februari 1809 in Hamburg. Hij overleed in Leipzig op 4 november 1847. Het werk dat we beluisterden was het vioolconcert opus 64... en daarvan het Allegro Molto Appassionato. Lisa Verstman bespeelde de viool... en het Gelders Orkest stond onder leiding van Kees Bakels. We gaan nu door met een componist uit Frankrijk... uit de romantische muziekperiode. Een Franse componist, zoals ik al zei, Clément Philibert Léo Delibes. Kortweg bekend als Léo Delibes. Geboren op 21 februari 1836. Hij overleed in 1891 op 16 januari. Uit Lakmé. Lakmé en Malika's duet. Viens Malika. Kom Malika. See the vines all in flower. Ja, dat is dan de Engelse titel. Diana Montague, mezzo-sopraan. En Mary Plaza's sopraan zingen dit. Onder leiding van, of met begeleiding van de Philharmonia Orchestra. Onder leiding van David Perry.

Ja, een heerlijk lied. En zeer tot genoegen van mijn technicus van dienst, want die is hier helemaal fan van dit werk. Dus dat was het duet tussen Malika en... tussen Lakme en Malika. Zo moet ik er even zeggen. De volgende componist is een Italiaans componist. Uit de eerste helft van de 20e eeuw. Hij is geboren op 9 juli 1879 in Bologna. Hij overleed in Rome op 18 april 1936. Zijn naam is Ottorino Respighi. En hij heeft een werk gecomponeerd. En dat is getiteld La Boutique Fantasque. En dat is volgens mij door Rossini georchestreerd. En daarin zitten diverse delen. Het begint met een ouverture, dan een tarantella, een mazurka, een dans Cosaque, de cancan, een vals lente en een nocturne en galop. Al die werken achter elkaar gaan we beluisteren in een uitvoering van het Würzburg Philharmonie Orkest onder leiding van Enrico Calessa.

Ja, terecht applaus maar inderdaad. Dat veden we langzaam uit, want we hebben nog meer muziek te gaan. En dat was dus inderdaad Otto Respighi's werk, La Boutique Fantasque. Een heerlijk werk, allemaal losse delen, maar ook heerlijk om naar te luisteren op de achtergrond. Ik blijf nog even bij de dansen, wou ik zeggen, want dit bestond uit diverse dansen, dit werk. En dan georchestreerd door, als ik het goed heb, Rossini. Dit is georchestreerd door de componist zelf. Dit is namelijk een compositie, en dan moet ik de computer even weer laten vertellen wat hij moet doen. Ja, een compositie van Antonín Leopold Dvořák. En die is geboren in 1841 op 8 september. Hij overleed in Praag op 1 mei 1904. Hij was een Tsjechisch componist en dirigent. Ook nog violist, ook altviolist, organist en muziekpedagoog. Muzikaal man dus. En hij heeft een aantal werken gecomponeerd met Slavische dansen. En ik heb in dit geval gekozen voor de Slavische dansen uit opus 72. Dat zijn er een stuk of 8, 9. Ik heb gekozen voor nummer 8. En dat is een gracioso e lento, ma non troppo, quasi tempo di vals. Nou, dat is wat we gaan beluisteren nu in een uitvoering van de Budapest Festival Orchestra. En Ivan Fischer staat op het rostrum.

Tot zover de achtste dans uit het opus 72 van de Slavische dansen. Charles-François Gounod is de componist waarmee ik dit uur ga afsluiten en richting het nieuws ga. Hij is geboren op 17 juni. 1818. Hij is overleden op 18 oktober 1893. Was een Frans componist, zoals ik al zei. Hij componeerde onder andere het werk Judex. En daarin is onder andere het deel te horen Mars Evita. Nou komt dit van een verzamelcd waar helaas geen uitvoerenden op genoemd staan. Dus die blijf ik u schuldig. Maar dit werk gaan we beluisteren tot aan het nieuws. En na het nieuws zijn we bij u terug.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Ook voor cyberstrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden. Op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Radio.

We openen dit uur met een werk van Friedrich Wilhelm Rust. Of Rust, ik weet niet of het in die manier uitgesproken moet worden. Een sonate voor fluit en harp in A groot. En deze componist is een Duitse violist en componist. Die komt inderdaad uit Duitsland, dus het zal Rust zijn. Is geboren op 6 juli 1739. Hij overleed op 28 februari 1796. En ja... Dat zit in de familie, dat componistschap, want zijn grootvader was ook componist. Wij hoorden trouwens daarnet Rolf Ganser op de fluit en Lotte Gebrich op de harp. Dan gaan we naar Jozef Schmid. Schmid moet ik eigenlijk zeggen. Geboren op 23 december 1805 en overleden op 27 juni 1844. Wordt ook wel de... dan ben ik even mijn tekst kwijt hier. Even weer daarheen. De Hollandse Haydn genoemd. Van hem hebben we gekozen voor symfonie nummer 6... en daarvan het Allegro Maestoso. De New Dutch Academy Chamber Soloist en Chorus... staat, en Orchestra, staat onder leiding van Simon Murphy...

tot zover dit werk. We gaan naar een componist waar ik vaker werken voor draai. Ik ben wel gecharmeerd van zijn werken, maar ja, beoordeelt u dit zelf. Ik ga een werk laten horen van Carl Czerny. Geboren in Wenen op 21 februari 1791. Hij overleed daar op 15 juli 1857. Was een Oostenrijkse componist, pianist en pianopedagoog. En vooral dat laatste is bij een heleboel studenten reden om gillend de deur uit te lopen, want die oefeningen waren erg pittig om te doen. Maar goed, ondanks dat hij daar heel veel van gecomponeerd en gepubliceerd heeft, heb ik voor een ander werk van hem gekozen. De introductie en variaties op het volgende Epolacca, Danse le style brillant sur la cavatine, favoriet, en het is mijn beste Frans helaas, Tu fedrai la sventurata. En dat is een lied uit een werk van Bellini. En dat is de opera Il Pirata. En dat is bij Czerny geworden, opus 160. Hij heeft dat deel van die opera van Bellini bewerkt tot een werk voor piano en orkest. We horen daarom ook op de piano weer Rosemarie Tuck. De begeleiding is weer van de English Chamber Orchestra, en dat staat, zoals in al deze werken die uitgebracht zijn, onder leiding van Richard Bonning.

En dat was het werk van Carl Czerny met Rosemary Tuck op de piano en Richard Bonning voor het English Chamber Orchestra. Gaan we nu door naar een Oostenrijkse componist, sorry, ik zit weer bij de verkeerde kijken. Dirigent en componist van Joodse afkomst, Gustav Mahler. Geboren op 7 juli 1860 en in Wenen op 18 mei 1911 overleden. Van hem heb ik gekozen voor zijn symfonie nummer 5 en daaruit het Adagietto. Het Polish National Radio Symphony Orchestra staat onder leiding van Anthony Witt.

uit de vijfde symfonie van Gustav Mahler was dat het Adagietto. Ik ga nu naar een componist uit Frankrijk, namelijk Charles-Camille Saint-Saëns. Geboren op 9 oktober 1835, hij overleed op 16 december 1921... was een Frans componist, pianist en organist. Camille Saint-Saëns componeerde in ieder geval zijn romans in F-groot opus 36... en dan hebben we hier de versie voor cello en piano... en die gaan we beluisteren in een uitvoering van Christian Poltera en Catherine Stott.

een heerlijk rustig werk voor cello en piano van Camille Saint-Saëns. Voor ons hier vanavond zit het er bijna op. Wij gaan nog één lied laten horen van Jacques Offenbach. En dat komt uit La Péricole. En dat is Couplet de Aveu. En dat heet dan in het Engels, heeft dat de titel You Don't Have Looks, You Don't Have Cash. Nou ja, dat geldt wel zo'n beetje voor ons, denk ik. Daarna horen we Diana Montague als sopraan. En ze wordt zometeen begeleid door de Philharmonic Orchestra onder leiding van David Perry. Maar niet voordat ik gezegd heb dat wij volgende week weer terug zijn met een nieuwe uitzending van de klassieke muziek op de zondagavond. Dan is er maar één ding te doen. We gaan luisteren naar Diana Montague in het lied You Don't Have Looks, You Don't Have Cash. En wij wensen u een hele mooie week. Tot de volgende keer. Dag.

0: Ondernemers, opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Melanesian sounds. Melanesia, one of 3 regions in Oceania.

Yes, yes, yes. Tabea, popo poe mai lomi. Imi ipunye e Radio Melanesian Sounds. Jouw nalau, opnames. En een hele goede avond. Je luistert ook vanavond weer naar Radio Melanesian Sounds. Mijn naam is Mr. Nums en vandaag hebben wij geopend met een lied uit de Zuid-Molukken. De groep Silagkan, met het lied Silagkan. En ja, vandaag hebben wij een vrij divers aanbod aan muziek voor jullie. En daarnaast hebben we ook even toch ja, wat nuttige informatie. Dus blijf zeer zeker luisteren. Maar we gaan voor nu even verder met een andere groep uit de Zuid-Molukken. Of eigenlijk, ja, het is een, zoals je dat al vaker hebt, gewoon een band met de naam van de leadzanger als naam van de band. Dus bij deze, John Putahena uit de Zuid-Molukken met het lied Maluku Manise. En blijven luisteren, want wij komen straks weer bij jullie terug. Hai! Hey.

Yes. Je luistert nog steeds naar Radio Melanesian Sounds op deze zondagavond. En ik zal gelijk maar even de playlist met jullie doornemen. We zijn begonnen met John Putuhina en het lied Maluku Manise uit de Zuid-Molukken. Daarna Skaat Naach met het lied Maluku Tana Airku. Een bijzondere aparte versie van ons Zuid-Molukse volkslied. Dus ook een lied uit de Zuid-Molukken. Daarna zijn we even naar een ander land gegaan. We zijn naar Vanuatu gegaan en hebben we kunnen luisteren naar het lied I Am Who I Choose To Be. En de artiest daarvan die is Daniel Ray uit Vanuatu dus. Daarna zijn we naar Aotearoa gegaan. Luke Waanga met het lied Ukaipo. Ukaipo is in de oorspronkelijke taal van Aotearoa, van de Maori. Dat betekent home, oftewel thuis. Thuis is... ja, toch waar je je hart hebt, zeg maar. Dus een prachtig lied om ook altijd even te draaien hier bij Radio Melanesian Sounds. Vanuit Aotearoa zijn wij naar West Papua gegaan. En we hebben kunnen luisteren naar de Lani Singers met het lied West Papua, My Land. Daarna DJ Tautua featuring Fiji en Kiwini Vaitai met het lied My Garden uit Samoa. Rest in peace Fiji trouwens. Daarna zijn we teruggegaan naar de Zuid-Molukken en hebben we kunnen luisteren naar de JP Band met het lied Move On. Daarna een prachtig Pacific Island reggae tune vanuit Fiji. Dit was de Uptown Gang Music met het lied Siga Lewachi Dredre. Daarna hebben we kunnen luisteren naar Jay Lyko featuring Sean Rii en Paeva met het lied Loosman uit de Solomon Islands. Gevolgd door Prahu Maluku en het lied Lagu RMS Merdeka. Pardon, uit de Zuid-Molukken dus. En ja, dat was het dan ook alweer voor vandaag. En ja, toch wel een mooie uitzending, denk ik. Maar we gaan er vandaag niet zomaar uit. Het is namelijk bijna 11 juni. En 11 juni is voor de Zuid-Molukse bevolking een hele belangrijke nationale herdenkingsdag. Elke 11 juni herdenken wij namelijk dat 6 jonge Zuid-Molukse vrijheidsstrijders... die herdenken wij middels een officiële herdenking. Met een programma. En ja, het thema wat dit jaar wordt gehanteerd is afgeleid van het jaarthema van de RMS-regering. Jij en ik bepalen de toekomst van Maluku. De kracht van overdracht. En zoals ik al zei, op donderdag 11 juni herdenken wij dit. En ik zal het even kort uitleggen. Wij herdenken op 11 juni als Zuid-Molukse bevolking dat 49 jaar geleden 6 van de 9 Molukse actievoerders door militaire ingrijpen van de Nederlandse overheid hun leven hebben verloren. Vanaf 1977 komen wij op 11 juni bij elkaar bij het monument Lauamena Haulala op de begraafplaats De Boskamp in Assen om stil te staan bij dit tot nu toe grootste dieptepunt in de geschiedenis van het verblijf van de Molukse bevolking in Nederland. De belangrijkste aanleiding van de Molukse acties in de jaren 70 was de stelselmatige ontkenning en het wegkijken door de Nederlandse overheid van de aanspraken op het Zuid-Molukse recht op zelfbeschikking. De proclamatie van de RMS op 25 april 1950 was daarvan immers het directe en wettige gevolg. Nederland was echter niet bereid de daad bij hun gegeven woord te voegen. Vanwege diverse voorbeelden uit de jaren 70 gingen Molukse jongeren over tot geweld om de Molukse zaak onder de internationale aandacht te brengen. In het jaar dat de Molukse gemeenschap stilstaat bij de komst van de KNIL-militairen en hun gezinnen in 1951 naar Nederland, lijkt de aandacht geheel te zijn verschoven naar het 75-jarig verblijf, de slechte opvang en erbarmelijke leef- en woonomstandigheden van de eerste generatie. Gevoel van ontheemding en onthechting, etc. En de meerdere trauma's die hierna zijn terug te leiden. Van welk kausaal verband er sprake is, zal in de nabije toekomst ongetwijfeld onderwerp van discussie en onderzoek zijn. Voor het regionaal comité 11 juni staat hoe dan ook vast dat de proclamatie van de RMS op 25 april 1950 de reden is voor het politiek besluit van de Nederlandse regering voor de tijdelijke opzending van de Molukkers naar Nederland in 1951. Wat uiteindelijk heeft geleid tot het permanente verblijf en de gevolgen daarvan. In het avondprogramma zal een vertegenwoordiging van de werkgroep RMS Assen Bovensmilde naar aanleiding van het voorgaande een statement afleggen. Ook dit jaar vertrekt het regionaal comité vanuit het jaarthema van de RMS-regering. Jij en ik bepalen de toekomst van de Molukken. Van jou en mij hier in Nederland, maar ook van jou en mij op de Molukken.
Om dit thema meer te concretiseren, heeft het regionaal comité gekozen voor het subthema De kracht van overdracht. In het avondprogramma wordt met een aantal jongeren van gedachten gewisseld over de betekenis en het belang van overdracht en hoe zij hun doelen willen bereiken. Net als in voorgaande jaren zullen er uit de Molukken naar aanleiding van 11 juni 1977 inspirerende bijdragen zijn. Afsluitend met de nationale RMS-groet Minna Muria. Ondertekend werkgroep RMS Assen, wijkraad RMS Bovensmilde, vertegenwoordiging Hoogkerk, wijkraad Marum, vertegenwoordiging Oosterwolde. En dat zijn de groepen die het regionaal comité 11 juni maken. En ja, 6 vrijheidsstrijders die niet meer onder ons zijn. De vrijheidsstrijd wordt anno 2026 anders gedaan. Zo ook door ons bij Radio Melanesian Sounds. Met muziek en de vrijheid om te praten over de rechten van de mens, dus ook van ons als Zuid-Molukkers, is hoe wij dit vandaag de dag doen. Zo ook op 11 juni aanstaande. Jullie zijn dan ook allen uitgenodigd om de nationale herdenking bij te wonen, welke om 2:30 middags begint in het Molukse stichtingsgebouw Molle Oekoe in Bovensmilde. We gaan er voor nu uit met Mobile van de groep Brainbox. Stay fresh, stay free, free. Maluku Selatan.

0: JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
5: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
6: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Radio.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

sexy people.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Melitza met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag.